0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag is natuurlijk weer een nieuwe dag en die begint altijd extra vroeg. Tenminste, voor mij wel, want ja, het is een paar minuten over zes en ik zit al in de studio. Dus ik heb mijn ontbijt al gehad. Ik heb mijn veters had ik al snel gestrikt. Ik had de kleren alvast klaargelegd. Dat doe ik altijd de dag voordat ik zo vroeg moet opstaan. Want anders dan sta je zo lang voor de kledingkast. En dan is het toch handiger als je dat de dag ervoor alvast even geregeld hebt. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor vandaag. Maar ik denk, aan de andere kant van de radio, ja, misschien dat je echt pas net wakker bent. En dat je denkt, Mayoni, zo wat vrolijk, zo even rustig aan. Ik ben er pas net een paar seconden. Ja, maar goed, mijn wekker gaat natuurlijk eerder. Hè? Dat heb je af en toe. Ja, dus ik ga ervoor zorgen dat jij thuis ook lekker op gaat staan. Dat gaan we natuurlijk doen met een aantal vaste onderdelen van de ochtendshow. Wat dacht je bijvoorbeeld van de sprookjesboom? Die straks voorbij komt. We hebben de superhit die we moeten laten horen. De ontbijttip. We gaan prijzen weggeven. Dat hoort natuurlijk allemaal bij de ochtendshow. Maar dat gaan we niet allemaal meteen nu doen. Nee, want dat zou wel heel enthousiast worden over een paar minuten over zes. Nee, die ochtendshow duurt tot 9 uur. Dus we hebben uitgebreid de tijd. Laten we dan maar eens eventjes iedereen ook echt gaan wakker maken. Die muziek van de Droomvlucht was leuk, maar we gaan nou het tempo een beetje opvoeren. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Kinderen voor Kinderen.

0: Je zou het niet zeggen, maar ook top 40 muziek hoor je af en toe voorbij komen op Hallo Kids Radio. Want we vinden het leuk om een leuke mix te maken van kinderliedjes, wat dacht je van attractieparkliedjes, liedjes uit films en dus ook liedjes uit de top 40.
1: Nou, je zegt het hartstikke goed. Ja.
0: Ja. En wat ik trouwens ben vergeten te vertellen, is dat we natuurlijk af en toe ook beweegliedjes hebben. Hè? Zoals deze. Belangrijk.
1: Ja, even uitrekken en strekken.
2: Het is lekker.

0: ezeltje, strakje.
1: Ja, want je denkt misschien wel, huh, wat gaan we nu doen dan? Nou, even ochtendgymnastieken in de ochtend, belangrijk. Doen we zo 2 minuutjes en dan ben je weer klaar voor de dag. Zometeen als die gong gaat, dan gaan we beginnen. Oké, let op, daar komt-ie. Boing. Oké. We gaan vandaag beginnen met rekje, strekje als eerste met onze benen. Daarom is het belangrijk dat je even gaat zitten. Ja, dat is misschien gek als je erover nadenkt, maar we gaan even zitten. En dan gaan we eerst even onze benen een beetje wiebelen. Dus het is belangrijk dat je niet de grond aanraakt met je benen. En dan gaan we daarna even onze benen helemaal omhoog. Ja, helemaal zo plat zo. En hou even vast. Dat brandt even. Doen we 7 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heel goed. Ja, en dan mag je ze weer naar beneden doen. Ja, dat voel je toch best wel. Ja. En dan gaan we nu even iets anders doen. Je blijft nog even zitten. Maar we gaan nu even als het ware helemaal naar beneden rollen. Dat je je tenen gaat aanraken. Dus dan zit je een beetje op een gekke manier. Maar dat gaan we wel even doen. Zo, ja.
2: Oh ja.
1: En dan weer langzaam omhoog. Ja, langzaam omhoog, ja. En dan doen we even ons helemaal uitrekken zo. Dus blijf gewoon nog even zitten. Helemaal uitrekken zo. En dan misschien als er een gaapje komt zo. Dat mag. Ja. Even rekken, ja. Even eerst de linkerkant rekken van je armen. Heel goed. Dan de andere kant op. Dan de rechterkant goed rekken. Ja, oké, en dan hebben we die ook weer gedaan. Dan is het nu de bedoeling dat we wel even gaan staan. Want we hebben nou alleen een beetje gerekt. Nu is het nog even tijd om even te gaan springen. Dat is ook belangrijk. Dus even een grote sprong, een hele grote sprong. 1, 2, 3. Hoppakee. Oké, doen we nog een keertje. 1, 2, 3.

0: pijn in die benen. Nou, even nog even één laatste schutsessie. Oké. En dan zijn we klaar. Voor vandaag in ieder geval, hè. Ik vond hem toch best goed gaan. Jij, Arnoud?
1: Ja, ik ook. Ik moet er even bij komen. Ik ga even zitten.
2: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een betoverend mooi plantje. In verkeerde handen kan dat betoverende plantje heel gevaarlijk worden.
1: Doe maar, plantje. Groei maar, groei maar. Groei als goed. Ik kan haast niet wachten. Dit plantje maakt mij de machtigste vrouw van het Sprookjesbos. Als dit plantje blakend en blozend bloeit, maak ik er super toverdrank van. Met super toverkracht. En dan ben ik hier de baas.
2: Oh, daar gebeuren gevaarlijke zaken. Daar kan ik beter een einde aan maken. Klein Duimpje is slim genoeg, moet ik zeggen. Ik ga maar eens met hem overleggen. En ook Roodkapje is een helpende hand bij het redden van dit sprookjesland.
3: Dus als ik het goed begrijp, heeft de heks een plantje.
4: En als dat bloeit,
3: kan ze een toverdrankje maken waarmee ze alles kan toveren.
4: En dan is ze dus de baas in het Sprookjesbos.
2: Dat is precies wat ik zeggen wou. Er is haast geboden, dus gauw.
3: Oh, wat een ramp. We moeten een plan bedenken. Ik weet al wat. Luister, ik leid de heks af en dan kan jij ondertussen... Hoi heks, trek in een lekker hapje.
1: Bedoel je jezelf? Klein kleuterig onderkruipsel.
3: Oh.
1: Ik heb geen trek in zo'n kaag kippenbotje. Ga weg, ik heb al wat beters te doen.
3: Nee, ik bedoel Roodkapje.
1: Roodkapje is wel lekker.
3: Ja.
1: Maar ik ben met belangrijkere zaken bezig.
0: Terwijl Klein Duimpje de heks afleidde, verwisselde de fakir het plantje van de heks voor een ander plantje. Hij liet zich op zijn kleed zakken, pakte het plantje van de heks en zette er een ander voor terug. Precies dezelfde. Nou ja, bijna dezelfde.
3: Nou, dan ga ik maar, hè. Als je toch niet geïnteresseerd bent...
1: Ja, hoep hem maar lekker op! Met gezwinde spoed! Kijk nou! Mijn prachtige plantje bloeit! Het bloeit! Hoera! Ik ga meteen een drankje brouwen! Zo, alles zit erin. En dan nu? Hallo, lief plantje. Jij gaat mijn leven veranderen. Ik dacht toch echt dat de bloem rood was? Deze is oranje. Ben ik zo blind? Nou ja... En dan nu de test. Hocus pocus, snap je? Ik tover Roodkapje. Sst. Het werkt. Ik heb super toverdrank gemaakt. Zeg Roodkapje, waar ga je heen?
4: Ik was eigenlijk op weg naar grootmoeder.
1: Hocus pocus, netel. Ik tover Roodkapje in mijn ketel. Voel je iets? Gebeurt er wat?
4: Waar heb je het over?
1: Hoe kan dat?
3: Zeg heks, heb je misschien mijn wortelplant gezien?
1: Je wortel wat?
3: Mijn wortelplant. Zeg, heb je die in de ketel gedaan?
1: Ja, en het is niet jouw wortelplant. Het is mijn super toverkruid.
3: Nee hoor, ik herken mijn eigen wortelplant echt wel. Daar ligt nog een stukje. Kijk, oranje bloemen. Met mijn ogen is niets aan de hand.
1: Zeg dat het niet waar is. Hocus pocus toverdeus, geef Klein Duimpje een lange neus.
3: Geloof me nu maar, dat was gewoon een wortelplant. Mijn wortelplant.
1: Lelijk onderdeurtje. Ga weg, hocus pocus toverpech. Ik tover je nu weg.
3: Ik ga al. Goedemiddag.
1: Hocus pocus toegangspas. Ik wou dat ik zo mooi als een Roodkapje was.
0: Poontje komt om zijn loontje. Of, om haar loontje in dit geval. Het zou ook wel heel erg zijn als de heks de macht in handen zou krijgen in ons mooie Sprookjesbos. Maar dat

0: Dat was vrolijke muziek van K3 met de drie biggetjes. Dat is natuurlijk een onderwerp dieren. Hè? Die hebben we deze week niet in de plaatkast. Zou trouwens wel weer een keer kunnen. Want daar zijn natuurlijk wel veel liedjes over gemaakt, over dieren. Maar dat een andere keer, want nu is het thema...
1: De platenkast van Arnoud.
0: Je klerenkast. Of nou ja, klerenkast. Ja ook wel weer wel. Ja.
2: Alles wat met kleding te maken heeft. Of aankleden. We hadden ook Dress You Up. Hadden we bijvoorbeeld gisteren van Madonna.
0: Klopt.
2: Dit is een liedje. Die hebben we natuurlijk wel vaker gehad. In verschillende categorieën. We hebben ook wel eens in de categorie bewegen gehad.
0: Oh ja.
2: En het gaat over schoenen. Laat ik het zo zeggen. Dus het is geen jas. Het is geen hoed. Het is een schoen. These boots are made for walking.
0: Ja, en dan gaat het dus eigenlijk over laarzen, hè? Boots, eigenlijk laarzen.
2: Oh ja, dat is zo, ja. Ja. These boots are made for walking. Wat betekent dat dan?
0: Deze laarzen zijn gemaakt om mee te lopen.
2: Ja, ze zijn niet gemaakt om pannenkoeken mee te bakken. Dus ja, dat eigenlijk lijkt me heel logisch.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, sommige dingen moeten ook juist heel logisch klinken in liedjes, hè? Want anders is niet leuk.
2: Nee, dat is waar. Het is een liedje uit 1966, dus dat is exact 60 jaar oud. En het is van de dochter van een hele bekende zanger, namelijk Frank Sinatra. Haar naam is Nancy Sinatra en zij maakte dit liedje wat we waarschijnlijk allemaal wel een beetje kennen. These boots are made for walking.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Maar we gaan het nu over iets anders hebben.
1: Ja, nou ja, kijk, we weten niet wanneer het gaat komen. Het ticketalarm voor Julianatoren. We weten alleen dat het gaat komen in de uitzending. Alleen, ja, omdat je dus niet weet wanneer, kunnen we dat niet zeggen. Van jongens, zet even om die en die tijd even de radio wat harder. Want zodra je het ticketalarm hoort van Julianatoren, dan moet je als de wiede weer gaan naar de website van Hallo Kids Radio. Vul je natuurlijk even in dat je graag wil winnen. En dan maak je kans op kaartjes. Alleen, ja, het valt me toch op, Arnoud, dat we best wel wat vragen krijgen van mensen die niet helemaal snappen wanneer nou de winnaar bekendgemaakt wordt.
0: Nou, dat kan ik je wel vertellen. Mag
1: ja.
0: dat?
1: Ja, doe maar. Ja, graag. Ja.
0: Vrijdagmiddag tussen 4 en 6.
1: Ja, dus dat betekent dat we maar 1 winnaar hebben. Dus op vrijdag krijg jij misschien wel dat verlossende belletje, als het ware. Dat je dus in de uitzending komt. Dan kan het zijn dat je die tickets van Julianatoren wint. Maar ik heb wel goed nieuws. Want hoe vaker je meedoet met het ticketalarm, dus dat je even een berichtje stuurt dat je graag wil winnen, hoe meer kans je maakt. Hè? Want het is een soort ja, grabbelton deelname. Iedereen die meedoet, die gaat hoppakee in zo'n bakkie. Daar wordt even zo flink doorheen gehusteld. En dan hoppakee komt er een telefoonnummer uit. En die moet dan natuurlijk wel opnemen. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Maar dat dus pas vrijdag.
0: Ja, dat klopt. Ja. Julianatoren, daar hebben we het over, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja, we gaan geen tickets weggeven van een ander park. Dat doen we niet. Wat we wel doen, is natuurlijk om alvast een beetje in de stemming te komen van hoe dat dan zou klinken als je daar zo rondloopt. Want ik dacht, ik pak even het liedje erbij. Wat ze in de ochtend ook altijd zingen bij de opening. Dat is namelijk Welkom in de Julianatoren.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Aha!
3: Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
5: Hallo Kids Radio.
6: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, het is alweer donderdagochtend. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag, even denken, ja, officieel nog 4 dagen. En dan gaan de eerste alweer naar school. Maar ja, laten we niet te veel aftellen.
2: Ik heb nou gisteren gezegd, dat woord school even niet horen nog. En wat doe je? Bam, meteen weer over die school beginnen.
3: Ja, maar weet je, het kan zomaar zijn dat je precies het tegenovergestelde hebt. Dat je juist niet kan wachten totdat je naar school gaat. Want dat hoor ik inmiddels ook al van een aantal kinderen.
2: Oh, dat is zo. Ja. Nou, waar we ook niet op konden wachten was de zonsverduistering gisteravond. Heb jij het nog gezien?
3: Nee.
2: Oh, nee.
3: Had je kunnen weten, want ik had gisteren al gezegd dat ik dat natuurlijk waarschijnlijk niet ging doen. Sterker nog... Ja, ik was eigenlijk gewoon binnen een serie aan het kijken. En het viel me niet eens op of het echt donker werd of niet.
2: Oh ja, nou, het is echt wel donkerder geworden. Maar wat vooral leuk was, heel veel mensen, duizenden mensen, tienduizenden mensen, die hebben gisteravond een mooi plekje gevonden. Nou, ik ben met mijn moeder gaan kijken op de dijk ergens.
3: Zo, oké. Okay.
2: En daar zaten allemaal mensen zaten in de wei. Dus het was vooral ook, dat wou ik eigenlijk zeggen, het waren hele leuke familieuitjes. Gewoon even op de zomeravond.
3: Ik heb wel veel beelden op social media voorbij zien komen inderdaad. Mensen die allemaal foto's maakten dat ze of op het balkon zaten of inderdaad in de tuin of wat dan ook.
2: Ik zag
3: beelden voorbij komen van zelfgemaakte brilletjes.
2: Ja, ik zag zelfs mensen helemaal bedekt onder het folie. Zeg maar dat je toch een beetje kon kijken. Mm. Nou, het was wel bijzonder. In Nederland natuurlijk niet helemaal. Maar in Spanje, daar ging echt even het licht uit. Want daar was het een complete zonsverduistering.
3: Zo.
2: Over Spanje gesproken. Ik heb nieuws. We hebben een nieuwe bondscoach.
3: Is het toch doorgegaan? Ja, echt waar?
2: Nee. Het is een hele andere... Nee, iedereen zat op de verkeerde richting. Het is een hele andere Spanjaard geworden. Ja.
3: Maar wie dan?
2: Het is Xavi Hernandez, ja.
3: Die meneer, die ken ik niet.
2: Nou, hij is een hele bekende voetballer. Oh. Uit Spanje, uit Barcelona. Nee, dat is fantastisch nieuws, ja. Hey, dit
3: is de ochtend. En die wordt dus de coach van het Nederlands elftal.
2: Ja, absoluut. Vanaf vandaag.
3: Oh!

0: Dat was leuke muziek van de Gelaarste Kat. En Arnoud, het is tijd voor de ontbijttip. Maar ik zat eigenlijk even wat te bedenken. Kijk, ik weet niet zo goed wat het antwoord op deze vraag is. Want ik heb geen huisdieren, vooral geen katten. Maar mogen katten eigenlijk fruit hebben?
1: Ja, nou sterker nog, ja? De kat die ik hiervoor had, die was gek op watermeloen en aardbei.
0: Oh, echt
1: waar? Ja, die had zo'n aardbei zo, daar had hij helemaal op hoor. Ja. En had hij wel een rode snoet natuurlijk. Ja. Maar nee, dat kan wel hoor.
0: Oh joh, ik dacht dat dat voor sommige dieren misschien giftig was, hè? Net zoals bij chocola, maar dat is niet zo. Oké, nou dan, ik weet niet of jouw kat van banaan houdt, maar daar gaan we wel naartoe.
2: Goedemorgen DJ Arnoud en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
1: Nou, ik ben heel benieuwd, want we hebben de tiramisu al gehad. We hebben gisteren de pannenkoekjes gehad. Wat gaan we vandaag eten?
0: Nou, we gaan vandaag een banaan eten. We hadden laatst natuurlijk al die bananen split. Maar nu gaan we het een beetje anders doen. Nou, gaan we namelijk, komt-ie, bananen warm maken. En ik weet het, niet iedereen is fan van warme banaan. Ik vind het zelf ook lastiger. Maar in dit geval gaan we hem karamelliseren. Oftewel, lekker veel suiker eroverheen, dan smaakt hij toch beter.
1: Ah, gezond. Nee.
0: Wacht even. Kijk, we hebben eigenlijk geen suiker nodig. Dus dat klinkt heel gek wat ik nou zeg, maar we gaan hem zoet maken zonder de witte suiker die je normaal gesproken in een kopje koffie doet of in een kopje thee. Want we gebruiken namelijk iets wat, en dan moet ik even nadenken, volgens mij komt dat oorspronkelijk uit Canada. Maple syrup komt daar vandaan, toch?
1: Oh ja, ik weet wat je bedoelt. Een beetje dikke, dat is zoetig, hè?
0: Ja, je kunt het een beetje vergelijken met honing of stroop die je op je pannenkoek doet. Maar dat is het allebei eigenlijk ook weer niet. Maar het is wel heel zoet. En ze zeggen dus dat dit gezonder voor je is dan gewoon die witte suiker. Dus dat hebben we nodig. Maple syrup. We hebben nodig een beetje kokosnootolie. En we hebben nodig kaneel en natuurlijk ook, dat zei ik net al, de banaan. Nou, die banaan ga je eerst even in stukjes snijden, dus dat je gewoon kleine plakjes hebt. En daarna gaan we het warm maken in de pan. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we eerst eventjes de kokosnootolie een klein beetje laten oplossen, als het ware. Die heeft een lager smeltpercentage dan andere olies of boters. Dus zet de pan alsjeblieft niet te hoog, want anders brandt alles aan. Nou, dus dat gaat als eerste in de pan. Daarna ga je een flinke scheut maple syrup erbij doen. En dus al een beetje kaneel. Nou, dan doe je dat met een spateltje even een beetje door elkaar husselen. Wel belangrijk trouwens dat de maple syrup niet straks alle bananen onder water zet. Want dat is misschien een beetje te veel. En dan ga je voorzichtig dus de plakjes banaan in de pan leggen. En dan vast even goed een paar keer er doorheen halen. Dus even de ene kant erin dopen, dan de andere kant erin dopen. Nou, dan gaat de deksel er bovenop. Gaat hij op een klein laag vuurtje. En dan gaat hij dus als het goed is helemaal dus karamelliseren. En dan wordt jouw banaan een beetje zo goudbruin.
1: Oké.
0: Ja, nou, want de kleur van maple syrup is natuurlijk wat donkerder. En de kleur van de banaan is natuurlijk heel licht. Nou, als je dat allemaal gedaan hebt, dan mag je ze voorzichtig uit de pan halen. En dit is hartstikke lekker, bijvoorbeeld op een boterham. Of in een bakje yoghurt. En dat is toch best gezond.
1: Ja, ik zag wat je bedoelt.
0: Ja, maar dan wel naturel yoghurt, hè? En een boterham naturel. Want ik denk dat de banaan en de maple syrup en de kaneel al sterk zat zijn. Daar hoef je volgens mij niks meer bij te doen.
1: Nou, leuk ontbijttip. Die hebben we nog niet eerder gehad.
0: Nee, ja, maar dat probeer ik ook altijd. Lukt alleen niet altijd, maar het is wel een goeie.
1: Nou, vandaag dus wel.

0: meest gegeten stukjes fruit in Nederland, de banaan. En die zit ook vaak wel in de lunchtrommel, hè, straks richting school. Maar ja, de scholen zijn nu nog niet begonnen. Dus nou ja, die lunchtrommel zal nu nog niet gemaakt worden. Tenzij je bijvoorbeeld ergens naartoe gaat. Hè? Want een stukje fruit meenemen als je bijvoorbeeld naar een pretpark gaat of een dierentuin is ook altijd leuk.
1: Ja, de banaan. Ja, ik ben dan niet zo gek op banaan. Maar ik vind bijvoorbeeld... in de zomer vind ik meloenen heel erg lekker.
0: Oh ja. Ja, alleen als je die wil meenemen, als je ergens naartoe gaat, moet je hem natuurlijk wel eerst even snijden. Want om nou zo'n hele meloen mee te nemen.

0: gokids.nl. Dat is de leukste website voor alle tips in Nederland. Bekend en onbekend qua uitjes, zeg maar. En de website is go-kids.nl. Daar vind je het wel. Nou, we zijn dus deze week in Flevoland op bezoek. En we gaan eerst eens even kijken in Museum Schokland. Niet Schotland, maar Schokland.
1: Dat klinkt als een elektriciteitsmuseum.
0: Ja, dat zou je zeggen. Nee, Schokland is een plaats in Flevoland. Nou ja, eigenlijk ooit een eiland. Maar nu een droog land vol verhalen over vissers die opeens akkerbouwers werden.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Het is, het is even moeilijk woord, maar het is een UNESCO werelderfgoed. Die plek. Dat is, dus dat betekent dat het een hele belangrijke plek is eigenlijk. Mm-hmm. En kinderen die leren daar hoe Nederland letterlijk uit het water is gestampt. Want zo is het, hè?
1: Ja, en dat is trouwens niet de enige plek waarbij dat gedaan is. Ik bedoel, eigenlijk heel Flevoland is dat gedaan, toch? Niet alleen dat kleine stukje.
0: Nee, dus leuk en leerzaam. En het is eigenlijk een plek die eruit ziet als een boerderij met een behoorlijk verleden, kun je wel zeggen.
1: Aha.
0: Dan gaan wij naar Pantropica. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Was dat niet eerst de orchideeënhoeve en is die van naam veranderd of zoiets? Was dat niet deze? Ik weet het niet meer.
0: Ja, dat is een goeie. Dat weet ik eigenlijk niet. Het ligt in ieder geval in Luttelgeest. Mm-hmm. Een leuke naam in Flevoland. Het is een dierenpark waar leeuwen, tijgers en andere junglebewoners gewoon om de hoek wonen. En kinderen die kunnen daar hun ogen uitkijken. Je kan er lekker wandelen tussen het groen en het gebrul. En geen muggen, hè? Dat is natuurlijk ook een voordeel.
1: Oh ja, inderdaad, absoluut. Want ze hebben daar vooral een heel groot dak erbovenop, volgens mij. Dus dat scheelt voor als het straks weer wat minder mooi weer wordt buiten.
0: Nou, twee tips dus. Morgen is het vrijdag en dan gaan we onder meer naar de jungle in Almere.

0: Arrivederci.
1: Luna Sabella op Hallo Kids Radio. Tijd om...
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ja, het is tijd om iedereen te gaan feliciteren die vandaag jarig is op donderdag 13 augustus. Dus is dat de dag dat jij vandaag jarig bent? Nou, zet die radio dan alvast even wat harder. Dan gaan we namelijk extra hard voor jou zingen straks. Want ja, kijk, normaal gesproken vier je natuurlijk je verjaardag op school. Maar dat kan nu niet, want het is nu lekker vakantie. Dus dan moeten we extra hard zingen. En Arnoud, we hebben het druk als ik het zie op de verjaardagskalender.
3: Ja, dat zeker. Ik zit even te kijken of er nog bekende mensen jarig zijn. Valt mee. Is een beetje komkommertijd, ook wat jarigen betreft. James Morrison, zanger uit Engeland, die is vandaag 42 geworden. Hele mooie liedjes gemaakt. Maar wij vinden het natuurlijk nog veel leuker en belangrijker wie er op onze eigen kalender staan.
1: Daarom, dus ik pak hem er eventjes bij. Zo weet ik bijvoorbeeld dat Christian vandaag jarig is. Christian is vandaag 8 jaar geworden. Christian, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Zal vast en zeker een hele leuke dag worden, want het wordt warm vandaag op je verjaardag. En ook Merel is vandaag jarig en die luistert al hartstikke lang naar Hallo Kids Radio. Dus Merel, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En Arnoud, daar heb ik er nog één op de lijst. Die wilde ik even gaan bellen, want ik kreeg al een berichtje van mama dat ze al hartstikke vroeg wakker was en er al helemaal klaar voor zat om gebeld te worden. Oh, dus dan gaan we dat ook eens even controleren natuurlijk. Hè? Ja. Of ze er ook echt klaar voor zat, de jarige Job. Dat is natuurlijk wel bijzonder dat je op de radio komt met je verjaardag. Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
4: Hallo.
1: Hallo, wie heb ik aan de telefoon?
4: Liv,
1: goedemorgen Liv. Zeg Liv, ik kreeg van mama stiekem te horen dat jij al kei vroeg wakker was vandaag. Hoe vroeg was het?
4: Ik denk 6 uur.
1: 6 uur, zo hé. Ja, dat is wel, het is wel een goed tijdstip voor op je verjaardag natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Zeg, want Liv, hoeveel jaar ben je vandaag geworden?
4: 9,
1: dat is een mooie leeftijd. Liv, ik ga even een gokje doen. Ik vind het altijd heel moeilijk, maar ik ga het wel proberen. Dan ga jij nu naar groep 6?
4: Ja.
1: Ja, oh, in één keer goed. En Liv, wanneer ga je dan weer naar school? Is dat volgende week al of moet je nog een weekje wachten?
4: Wanneer ga je naar school? Volgende week.
1: Volgende week? Dus je zou eigenlijk, als je wil, je verjaardag dan alvast een beetje kunnen vieren op school. Of ga je dat overslaan? Mm-hmm.
4: Nee, ik ga het niet
1: overslaan. Nee, dat is waar. Dat is een stomme vraag natuurlijk. Je verjaardag moet je nooit overslaan. Maar oké, Liv, dat is volgende week dat je weer naar school gaat. Altijd leuk natuurlijk. Maar vandaag heb je al cadeautjes gehad, toch?
4: Wat zei je?
1: Dat je al cadeautjes gehad hebt?
4: Nog niet.
1: Wacht even. Ja, maar je was hartstikke vroeg wakker. Hoe kan... Liggen de cadeautjes ergens op een tafel? Moet je ernaar zoeken? Waar zijn ze?
4: Beneden.
1: Heb je wel al gespiekt hoeveel er waren dan?
4: Nee.
1: Ook niet? Nou, zeg. Jij dacht ik word gewoon...
4: Ik heb wel één cadeautje gekregen.
1: Oké. Ja, en wat is dat?
4: Het is een tegeltje.
1: Ja.
4: Daar staat een hartje op.
1: Oké. En die kan je dan mooi op je slaapkamer neerzetten bijvoorbeeld?
4: Ja.
1: Aha, nou dat is sowieso al een mooi cadeautje. Nou, beneden dan straks misschien nog meer cadeautjes. En Liv, je bent natuurlijk jarig in de vakantie. Dus wat staat er op de planning vandaag?
4: We gaan zo meteen zandjes eten.
1: Oh, lekker, ja.
4: In de middag gaan we regenboogtosties maken.
1: Oh, wacht even, hoe werkt dat dan, regenboogtosties maken? Want dan kan ik die even opschrijven voor een ontbijttip voor binnenkort.
3: Ik krijg nu al trek, ja.
4: Je moet gewoon kaas doen, een bakje kaas. Met kleurstof erin.
1: Oh.
4: Je kan erin roeren. En dan moet je dat gewoon op je boterham gooien en dan gewoon in tostijzer doen.
1: Aha, oké. Ja, dat kan je wel eten. Ja, als ik aan een regenboog denk, zat ik meer te denken aan fruit. Maar ja, fruit in een tostijzer vind ik ook weer zo gek. Nee, dus jullie doen het met kaas. En maakt het dan uit wat voor soort kaas het is?
4: Nee, maar je moet denk ik wel andere kleuren soorten... kleurstof hebben.
1: Oh ja, dat is waar. Ja, want de regenboog heeft natuurlijk 7 verschillende kleuren. Dus dan ben je wel even bezig. Ja. Ja.
4: Ja.
1: En dat hebben jullie al vaker gemaakt dan?
4: Ik heb het 1 keer gemaakt toen ik iets van 6 was, denk ik.
1: En toen ging het goed?
4: Ja, toen ging het heel goed.
1: Aha,
4: mooi ook.
1: Aha, ja, nee, dan snap ik wel dat je denkt, dan gaan we vandaag nog een keer doen. Oké, maar dat waren vooral de eten gerelateerde dingen. Wat ga je doen tussendoor het eten?
4: We gaan naar de bioscoop in de avond.
1: Oh! Naar welke film gaan we?
4: Toy Story is 5, de nieuwste.
1: Oh, leuk. Ja, ja, ja, goeie keus. Ja, absoluut.
4: Dan gaan we nog meer doen. Ja, dat heb ik verteld.
1: Wel. Mama is druk bezig met meeschrijven. Ja, ja, ja. Oh, dit gaan we ook nog doen. Oh, dat andere had ik nog niet in mijn lijstje staan. Oh, gaan we vandaag ook doen. Is ook leuk. Ja, maar
3: Liv... Handig, hè, dat we dat even nu op de radio even kunnen doornemen. Dan, ja.
1: Ja, want Liv, jullie gaan dus 's avonds laat pas naar de bioscoop. Dus dat betekent dat je ook vanavond laat op mag blijven.
4: Ja.
1: Mag dat alleen bij jullie op de verjaardag? Of mag dat zeg maar ook de rest van de zomervakantie?
4: Nou, alleen op de verjaardag. Heel erg laat. Maar de rest van de zomervakantie ook een beetje...
1: Een beetje, ja, maar een beetje is goed genoeg, toch? Absoluut.
4: Ja.
1: Zeg, Liv.
4: Gisteren hebben we ook een cake gebakken. Voor de verjaardag vandaag.
1: Ah, en wat voor smaak was dat?
4: Vanille.
1: Oeh, dat is ook wel lekker. Gewoon lekker simpel. Maar ze zeggen altijd, net zoals met pizza voor de pizza margherita. Als je een cake niet kunt maken in vanille. Als je dat al helemaal verpest, dan moet je ook geen andere cake proberen.
4: Ja.
1: Ja, ja, dat is wel. Dat is de basis der basiscake natuurlijk. Die moet je goed kunnen maken.
3: Maar deze was goed gelukt dus, Liv.
4: Ja, heel erg goed.
1: Oh, gelukkig.
4: Het was ook heel lekker.
1: Wacht even, je hebt de cake al op, maar dat was toch voor vandaag?
4: Nee, ik heb hem niet op, maar ik heb wel een stukje gekocht.
1: Oh, even snel even... Ja,
3: even voorproeven.
1: Ja, kwaliteitscontrole noemen ze dat, hè? Gewoon even alvast...
4: Ik was gisteren om
1: 9:30
4: pas naar bed, hoor.
1: Oh, ja, nee, dan snap ik dat er nog wel een stukje cake bij paste. Aha, absoluut.
3: Ja. Nou, ja. Liv, dan ben ik meteen ook even benieuwd. Heb jij gisteren ook nog naar de zonsverduistering gekeken?
4: Nee, want mama kon die brillen niet vinden.
1: Oh ja, maar gelukkig zijn er allemaal foto's van gemaakt, toch?
3: Ja, maar Joni, dat had ik dus ook, zeg maar. Ja. Als je geen goede bril hebt, want met een zonnebril lukt het ook niet. Dus ja.
1: Nee, maar daarom zei ik...
4: Alleen ging maar wel naar een livestream kijken.
1: Oh ja, ja, maar dat werkt wel een beetje, toch?
4: Ja.
1: Aha, ja. Nou, zeg Liv, het is hartstikke druk allemaal wat ik zo hoor. Wat je vandaag gaat doen, wat je gisteren al gedaan hebt. Dus Liv, als ik het zo hoor, jij was gisteren laat naar bed. Maar mama is natuurlijk al wakker. Jij bent ook al wakker. Dus ik hoop dat iedereen wel alvast zo goed wakker is. Dat ze speciaal kunnen gaan zingen voor jouw verjaardag. Want je bent tenslotte maar één keer jarig. En dit jaar word je alweer 9 jaar. We gaan zingen met Lang Zal Ze Leven. Oké, Liv, doe jezelf ook even mee. Komt-ie.
4: Ja.
1: Yes.

0: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. Natuurlijk Merel bij ons op de verjaardagskalender. Christian en natuurlijk Liv aan de telefoon. Zeg Liv, ik wens jou vandaag heel veel plezier met alle leuke dingen die je gaat doen vandaag op je verjaardag.
1: Bedankt.
0: En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
1: Doei, tot de volgende keer.
0: Doei. Doei.

0: Dat was een vrolijk, lekker dansliedje, Baby High. En daarvoor hadden we Liv aan de telefoon. Liv is alweer 9 jaar geworden. Mooie leeftijd natuurlijk. En het was gezellig om eventjes te kletsen. En die regenboogtosti, die ga ik wel eventjes onthouden. Ik heb een beetje meegeschreven voor binnenkort voor een ontbijttip. Maar ja, die kleurstof die je dan nodig hebt voor die kaas, daar moet ik nog even naar op zoek gaan. Want ja, waar haal je dat? Weet ik eigenlijk
1: ja,
0: niet.
1: Dat is zo, dat is zo. Wij moeten het even hebben over meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin, Jo en Julia. Maar wat dacht je van Kaster Ranger?
0: Ja, ook. Ja, komt er ook voorbij. En wat dacht je van Dino en Dina? Die wordt vaak vergeten.
1: Oh ja.
0: Ja, zie je. Jij vergat ze ook alweer.
1: Ja, wij zijn er pas geweest hè, in Julianatoren, want daar hebben we het over. En dat is deze week het onderwerp van het ticketalarm.
0: Ja, en het ticketalarm is al een keer voorbij gekomen in de ochtendshow. Maar als je toen nog niet wakker was, dacht ik, is het toch wel goed om eventjes te vertellen dat we nu kunnen melden dat hij binnen nu en een half uur er nog een keer aankomt.
1: Oh ja, nou hoor je nou dat alarm, dan moet je, ja dat is niet te missen, dan moet je meteen even naar de website gaan, hallokidsradio.nl, klik dan op het plaatje win en doe direct mee. Morgenmiddag, dan is het vrijdag en dan maken wij de winnaar bekend van die tickets.
0: Ja, dus dat is hartstikke spannend, want dat zijn wel de laatste tickets die we nog hebben, daarna is het op. Dus als je nou denkt, ja ik zou daar graag naartoe willen, want ik kreeg toevallig trouwens ook al een vraag, we hebben namelijk al een keertje eerder tickets weggegeven voor Julianatoren, was om precies te zijn 2 weken geleden. En toen had de mama van de winnaar gevraagd, ja oké, maar in Julianatoren zijn nu speciale sprookjesweken. Tellen die tickets dan ook? Ja, dat telt. Dus je hebt eigenlijk 2 voor de prijs van 1. Gewoon het park en dan nog die speciale evenementen erbij. Handig hè?

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Club van Samson, van Samson en Marie, is deze week de superhit bij Hallo Kids.

0: De allernieuwste van Samson en Marie, oftewel de superhit van deze week. En die hoor je natuurlijk extra vaak voorbij komen. Dat is de hele bedoeling van een superhit. En dan gaan we nu door naar totaal iets anders, wat je namelijk bijna nooit voorbij hoort komen.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Dan heb ik het trouwens wel over het liedje en niet over de platenkast zelf, want dat komt wel vaak voorbij.
2: Ja, we zitten midden in de platenkast met deze week als thema kledingstukken. Mm-hmm. Nou, we hebben al schoenen gehad. We hebben al nog een keer schoenen gehad. Wat hebben we nog meer gehad?
0: Laarzen hebben we al gehad.
2: Ja, dus allemaal wat je aan je voeten doet. Nou, dan gaan we iets hoger. Dat is namelijk de broek. Nou,
0: ben
2: eens even gaan kijken. Zijn er liedjes over een broek? Nou, die zijn er ook hoor. En ik dacht, oh ja, dan kunnen we deze niet laten liggen. We gaan luisteren naar een liedje uit 1999. Mm-hmm. 27 jaar oud. Van Huub Hangop.
0: Oh, is een bekende carnavalsartiest. Ja,
2: ja, nou, dat wou ik net vragen of jij even uit kan leggen wie dat is.
0: Nou ja, dat zei ik net. Bekende carnavalsartiest.
2: Ja, nou, die heeft dus die maakt heel vaak met carnaval liedjes. Nou, dat deed hij toen ook al. En dit liedje heet, let op, ik wil ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant. En dat had ermee te maken, je kent het wel, van die mannen die werklui, zeg maar. Stucadoor of iemand die de straten doet. Die hebben dan van die handige klussenbroeken. Mm-hmm. Met van die zakken aan de zijkant waar je van alles in kan doen. Zou voor mij trouwens ook heel handig zijn. Dan kan ik mijn sleutels niet meer kwijtraken.
0: Ja.
2: Dus misschien moet ik ook maar zo'n broek hebben.
0: Ja. Ja, ja, het hoort wel bij een bepaald soort beroepen. Hè? Ik vind een DJ daar toch niet helemaal bij passen.
2: Nee, maar oké, daar heb je een punt. Nou goed, Huub die wilde in ieder geval ook zo'n broek. En daar zong die over. Dit is Huub Hangop, nu op Hallo Kids Radio.

0: Zo, en nu nog bijpassende schoenen.
1: Het attractiepark Ticketalarm.
2: Yes!
1: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Dat waren de deelnemers van het Junior Songfestival. Want elk jaar maken ze natuurlijk ook een groepsnummer. Hartstikke gezellig, maar het gaat uiteindelijk om die losse strijd. Hè. Wie mag Nederland straks gaan vertegenwoordigen op het Junior Songfestival in het buitenland? Want het wordt dit jaar namelijk niet georganiseerd in Nederland. Dat is namelijk al jaren niet meer. Want ja, daar moet je wel voor winnen. En dat duurt denk ik nog even.
1: Ja, nou, dat weet je. Ja, misschien dit jaar wel.
0: Ja, dat zou kunnen. Dat is waar. Dat klopt.
2: Maar waar goed, is het trouwens?
0: Waar het is dit jaar?
1: Ja, waar het is.
0: Ja,
1: goede vraag, hè? Ik weet het ook helemaal niet. Waar zou het nou zijn?
0: Oh, waar was het ook weer? Ja, het is een paar keer in Frankrijk geweest. Want die waren iets te enthousiast met winnen de hele tijd. En toen was het een keer Spanje. Omdat Frankrijk zei, ja, we hebben al 2 jaar achter elkaar gewonnen. Doen jullie maar een keer. Want toen was Spanje tweede geworden. Het is vorig jaar was het in Georgië. Oh, wat slecht eigenlijk dat ik dat even niet weet. Moet ik even opzoeken. Maar wat ik wel weet, Arnoud, is dat de officiële finale in Nederland, die is in september, want die moeten we natuurlijk eerst hebben. Want we hebben nu nog 4 liedjes en dat moet er uiteindelijk maar 1 worden.
1: Nou, zit je nou thuis te luisteren en weet jij toevallig waar het Junior Songfestival dit jaar plaatsvindt?
0: Ja, in welk land?
1: Ja, dat zouden we fijn vinden.
0: Ja, gaan wij ondertussen alvast naar de winkelmolen.

0: Ja, want Kinderen voor Kinderen komt toch echt uit Nederland. Dat is hartstikke traditioneel. Sterker nog, het bestaat zelfs al 46 jaar. Dus dat, ja, dat gaat voorlopig denk ik nog wel eventjes door. Vandaar ook die bingomolen. Want als je al 46 jaar bestaat, ja, dan heb je natuurlijk ook heel veel muziek gemaakt. En dan, nou ja, dat zeggen ze dan af en toe zo mooi. Dan kan je af en toe door de bomen het bos niet meer vinden. Omdat er zoveel muziek gemaakt is. En daarom hebben wij die mooie bingomolen.
1: Ik heb de lijst bij de hand met alle liedjes. Ik heb gisteren natuurlijk een beetje zitten strepen. Maar goed, daar staat ook weer een nieuw liedje. Gisteren hadden we volgens mij Wereldreis.
0: Ja, klopt.
1: Nou ja, ik ben benieuwd. Geef maar even een slinger.
0: Oké, let op. Komt ie, hè?
1: Ja.
0: Hoppa. Oh, wacht even.
1: Ja, wat de, hè?
0: Ik draai de verkeerde kant op.
1: Ja, dan komt er niks uit.
0: Nee, dan komt er niks uit. Dus dan heeft het helemaal geen zin. Even kijken. Oké, Arnoud, jij mag gaan zoeken vandaag naar nummertje 25 op de lijst.
1: Even kijken. Nummertje 25. Dat is... Oh, dat is het liedje Hoogbegaafd.
0: Oh, dat betekent dat je hartstikke slim bent, toch?
1: Ja. Ja.
0: Aha.
1: Dat is wel een oude liedje volgens mij.
0: Ik weet het niet. We gaan hem aanzetten en dan hoor je het vaak vanzelf. Eens even kijken. Oh, dit klinkt toch nog vrij nieuw.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Ach, ik zit me net te bedenken, als je nou in de buurt van een waterval vandaag, ja? Dan komt allemaal een beetje, hè, daar moet je niet onder gaan staan, maar dan al dat verdampte water, dat maakt de omgeving wel fris. Dat zou lekker zijn op een dag als vandaag.
0: Ja, maar hebben we watervallen in Nederland?
2: Nou, kleintjes. Bij de buurt heb je ook een klein watervalletje.
0: Ja, maar dat is wat, een halve meter hoog.
2: Ja, dat is zo. Nou ja, verkoeling, dat is vandaag wel belangrijk. Ja. Ik moet er wel bij zeggen, het is vandaag de 8e extreem hete dag deze zomer al. Mm-hmm. Maar, het is even een technisch verhaal, maar de luchtvochtigheid is een stuk lager dan toen het in juni zo heet was. Dus dan voelt het toch minder heet aan. Dan is het niet zo heel klam.
0: Ja, maar dat snap ik op zich wel. Want het is nu natuurlijk nu al een paar keer 's ochtends niet kei warm geweest.
2: Nee,
0: ik bedoel,
2: nee.
0: Ik weet in begintijd toen het zo warm was. Nou jongen, dan kon je s'avonds de deuren en de ramen niet openzetten. Want het bleef gewoon 25 graden 's nachts. Ja, dat is nu niet meer het geval.
2: Nee, dat is daar. Goed, vanmiddag lekker heet. Trouwens, Mayoni, ik ben helemaal vergeten om je even te feliciteren.
0: Waarmee?
2: Nou, het is jouw dag. Sterker nog, het is onze dag.
0: Denk even goed na.
2: Het is onze dag, iets wat we allebei hebben.
0: Hetzelfde beroep?
2: Nee. Elk jaar komt deze dag voorbij. We hebben allebei een... We zijn allebei, wat zijn we allebei?
0: Linkshandig.
2: Ja!
0: Oh, yes.
2: 13 augustus, het is internationale linkshandige dag.
0: Ja, ik zat even te denken. Ik denk, want kattendag komt er binnenkort ook aan, volgens mij.
2: Is,
0: en achtbanendag. En ik denk, dat klopt niet helemaal. Maar ook,
2: gaan we het zo even over hebben. Linkshandige dag, ja, dat is altijd een heel bijzonder iets. Want het is maar een klein deel van de bevolking, van de mensen die linkshandig is. En wij horen het toevallig allebei bij.
0: Ja, vroeger was dat hekserij, hè?
2: Ja, dat las ik, ja. Ja, dan moest je dat afleren. Maar dat is tegenwoordig niet meer.
0: Gelukkig niet meer, want ik denk dat het niet zou lukken, hoor, bij mij.

0: op Hallo Kids Radio. Arnoud, jij overviel mij even net met het verhaal dat het dus vandaag linkshandige dag is. Hoe kan het dat ik dit nog helemaal niet heb meegekregen? Ik heb even online lopen zoeken, maar ik kan er niet zoveel over vinden. Is dat toch wel weer gek, toch? Zou je denken? O jee, jongens. Volgens mij kan DJ Arnoud mij niet horen en kunnen wij DJ Arnoud ook niet horen. Ja, die zit toch vannacht nu in zijn thuisstudio. En het ging zo goed, maar er is ineens geen verbinding meer.
1: Nou.
0: Ja, nou ben je er weer.
1: Ja, ik had even een knopje wat voor mij heel onhandig aan de rechterkant zit. Daar kom ik niet bij. Dus dat is precies iets waar we tegenaan lopen als linkshandige. Jij zei dat ik jou een beetje overviel ermee. Maar dat komt ook. Kijk, bijvoorbeeld een Koningsdag, dat vieren we met z'n allen.
0: Ja.
1: Linkshandige dag vieren we alleen maar met een heel klein clubje linkshandigen.
0: Ja, dat is wel waar natuurlijk. En kijk, sommige dingen zijn speciaal gemaakt voor mensen die bijvoorbeeld linkshandig zijn. Andere dingen zijn dan weer gemaakt voor iedereen. Maar nou kwam ik bijvoorbeeld dus laatst een gitaar tegen die je dus als het ware andersom houdt. Toen dacht ik, oh, kan dat ook al? En met een piano schijnt het dus ook te kunnen.
1: Ja, nou als je linkshandig bent, er zitten best wel nadelen aan. Ja. Hè? Bijvoorbeeld scharen zijn vaak voorgevormd voor de rechterhand.
0: Ja, of een muis van je computer.
1: Ja, dat is ook vaak. Of het slijpen van een punt aan een potlood. Mm-hmm. Allemaal dingen. Daar zijn natuurlijk allemaal oplossingen voor. Want je hebt ook linkshandige pennen en linkshandige muizen en zo. Maar waarom is het nou vaak altijd voor rechtshandigen? Het aantal linkshandigen in de wereld is volgens mij, ik ga het even opzoeken, volgens mij nog niet eens 10%.
0: Maar is dat dan een soort van toeval? Of is het gewoon...
1: Dat is wel een goeie. Hoe komt dat, hè?
0: Ik bedoel, iemand heeft bedacht... Jongens, we gaan voortaan deze wereld rechtshandig maken. Linkshandig doen we niet meer. Dus iemand heeft dat bedacht.
1: Ja, nee, zo'n 10% van de wereldbevolking is linkshandig. Mm-hmm. Wij hebben dat toevallig allebei.
0: Ja.
1: Dan loop je wel eens tegen dingen aan. Mm-hmm. Ook met schrijven bijvoorbeeld kan het dan wel eens lastig zijn met de inkt.
0: Ja.
1: Daarentegen, dat is dan ook weer leuk, zeggen ze dat linkshandige mensen slimmer zijn en creatiever.
0: Ja, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom er heel veel mensen iedere keer als ze bij ons solliciteren, vragen we toch vaak subtiel even... ben je linkshandig of ben je rechtshandig? En toch zijn er vaak mensen die bij ons solliciteren bij Hallo Kids Radio, die dan ook weer linkshandig zijn. Dus het trekt elkaar gewoon aan, denk ik.
1: Ja, nou, als je dat zegt, hè, van creatiever zijn, dat heeft te maken ook met het feit dat linkshandigen vaker, als ze jong zijn, op zoek moeten naar oplossingen om het anders te doen. Omdat ze natuurlijk gewend zijn aan rechtshandige dingen. En dan moet je dat... Dus dat werkt dan in je hersenen zo. Dat je dan toch even wat het anders moet doen. En daardoor wat handiger wordt.
0: Bijzonder eigenlijk. Hè, dat je hersenen dat zelf kunnen bepalen.
1: Ja, het is wel jammer dat ik dan niet handig ben geworden als het gaat om het verliezen van spulletjes. Hè?

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim.

0: Dat was muziek van Stay Tuned op Hallo Kids Radio. En Stay Tuned, Arnold, op zijn Nederlands betekent...
1: Blijf erbij. Dus ja. Stay Tuned, dat is eigenlijk een oude radio-uitdrukking.
0: Mm-hmm.
1: Met de FM-band, met oude radio's. Zie je dan, we hebben die grote knoppen en dan kun je dus draaien om de goede frequentie op te zoeken. En als je dan zegt, als wij bijvoorbeeld zouden zeggen Stay Tuned, dan betekent dat blijf op deze frequentie. Dus met andere woorden... Blijf erbij, blijf luisteren.
0: Ja, want waarom vragen we dat nu? Nou, Sprookjesboom is bijna aan de beurt. En dan zou hij wel leuk vinden als je dan de radio nog aan hebt staan.
1: Nou, Sprookjesboom zou het heel leuk vinden.

0: zou zeggen, stay tuned for the one and only Mr. Sprookjesboom.
1: Ja, nou en nog even in het Nederlands, zodat iedereen die... Ja.
0: Dan zeg ik gewoon, blijf er lekker bij, want zometeen hoor je Sprookjesboom hier bij Hallo Kids Radio.

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks was toverkruiden aan het zoeken.
1: Ah, eindelijk! Slaapkruid, dat zoek ik al zo lang naar.
2: Zou je me redden als ik in nood was?
3: Maar natuurlijk! Ik zou je zelfs uit het hok van de stoute heks komen redden.
2: Oh.
1: Bah, wat een kleine opschepper. Dag, brave kindertjes.
2: Dag, mevrouw de heks.
1: Zie je hoe bang hij is? Hij heeft veel praatjes, maar is eigenlijk gewoon een angsthaas.
3: Dat is helemaal niet waar. Je bent zelf bang voor mij.
1: Ik bang voor jou? Wie denk je wel dat jij bent?
3: Ik ben Klein Duimpje en ik ben voor niemand bang.
1: Oh. Dat mag je dan bewijzen? Ik geef je 3 proeven waarmee je je moed kan bewijzen. Ik betover Roodkapje met mijn sleepy slaapy wilde rusten kruid. Als jij mijn 3 proeven niet tot een goed einde brengt voor de klok 12 keer slaat, dan sleepy slaapy slaapt Roodkapje 100 jaren lang.
3: Wat is de eerste proef?
0: Eerst moest Klein Duimpje een appel van de reus gaan stelen. Gelukkig wist de heks niet dat de reus sliep. Dus de eerste proef lukte. Maar de tweede proef beloofde heel wat moeilijker te worden.
4: Dag, lekker hapje. Wat kom jij hier doen?
5: Nee.
4: Wat krijgen we nou, zeg? Kom hier, jij! Huh. De kleine deugniet heeft een touw tussen 2 bomen gespannen. Nou ja, zeg. Oh.
3: Opdracht volbracht. Wat is de laatste proef?
1: Een vervelend kereltje. Voor de 3e en de laatste proef moet je, voor de klok 12 keer slaat, de schat van de draak stelen. Daar slaat de klok al de eerste keer. Oh. Tweede keer!
3: Maar die opdracht is onmogelijk!
1: Onmogelijk, inderdaad! Haasje, kereltje. Bij de 12e keer slaapt je vriendinnetje 100 jaar lang!
3: Het lukt me nooit! Daar slaat de klok al de 8e keer!
6: Verhip? Wat kijk jij, Sip? Wat is er aan de hand? Is er ergens brand?
3: 9e keer. Oh, de heks heeft Roodkapje betoverd. Als de klok 12 keer slaat, dan slaapt ze 100 jaar. 10e keer. En voor de 12e slag moet ik de schat van de draak stelen.
6: Weer een lelijke streek van die oude toverkool. Ze heeft je beet. Dat is haar lol.
3: 11.
6: Maar let goed op. Ik zet de klok op. Stop. Ze slaat geen 12e keer. Ze slaat nooit meer. Ja!
1: Je bent te laat, vind je? Dadelijk valt ze om en slaapt ze zacht op een bedje van mos. 100 jaar!
3: Toch niet?
1: Niet?
3: Nee, want de klok slaat niet meer. Die slaat nooit meer. Luister maar.
1: Wat? Hoe komt dat dan?
3: Ik heb me heel boos gemaakt op de klok en die was heel bang voor mij. Wakker worden! Huh? Wat?
2: Klein Duimpje?
3: Je bent gered, Roodkapje. De klok zal nooit de 12e keer slaan.
2: Oh, je bent een echte held.
1: Oh. En schande! Ah, ik krijg ze nog wel, wacht!
0: En zo kwam alles weer goed. Ja, de heks was best wel een beetje onder de indruk van Klein Duimpje. En Klein Duimpje had weer eens bewezen dat wie niet sterk is, slim moet zijn. Net zoals die keer toen Assepoester en de reus elkaar tegenkwamen. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Nederlandse tovenaarsduo Bertus en Jaapie op Hallo Kids Radio. En Arnoud, jij had hondennieuws, hoorde ik.
1: Ja, nou ja, er worden heel veel onderzoeken uitgevoerd. Ah, en af en toe denk je, waarom wordt het onderzocht? Sommige onderzoeken zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld om te ontdekken hoe doktoren ziektes kunnen voorkomen. Ja. Bijvoorbeeld, of genezen. Dat is heel belangrijk. Soms denk je ook van, leuk om te weten, maar waarom wordt het onderzocht? Nou ja, ik denk dat deze een beetje in die categorie valt. Aha. Maar let op, er is onderzocht, dat hebben ze in Oostenrijk gedaan, dat honden zich blij voelen als je als baasje naar ze lacht.
0: Ja, oké. Okay. Maar even een stomme vraag. Maar jouw kat heeft dat bijvoorbeeld niet?
1: Nou, dat zeg je nu inderdaad. En ik heb wel idee, zeg maar, dat, nou ja, waar katten op reageren als ik hem aankijk en ik ga knipperen met mijn ogen, dan knippert hij terug.
0: Oh,
1: dus
0: bijzonder.
1: Eigenlijk een beetje knipogen naar elkaar. Hè? Dus dat is eigenlijk een soort van, het is goed. Maar het lachen weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik moeten testen. Maar ze hebben dit in Oostenrijk getest met heel wat honden. Mm-hmm. En daarbij lieten ze plaatjes aan de honden zien van mensen met verschillende emoties. Dus bijvoorbeeld iemand die heel erg huilt. Of heel erg boos is. Of heel erg iemand die lacht. Nou, dat was een hele grote scanmachine. Oh. En dan konden ze zien hoe de honden daarop reageren. Aha. En ze zagen dus dat bij foto's van mensen die lachen, dat in de hersenen een stukje van de honden dus een stukje actief werd, wat te maken heeft met een blij gevoel. En dat gebeurde alleen dus bij de lachende mensen.
0: Aha, maar dat maakte dus niet uit welk hondenras het was?
1: Nee. Oh. Allemaal verschillende honden door elkaar. En dat hebben ze dus echt kunnen meten in de hersenen van die honden. Aha. En dat gevoel is een beetje te vergelijken met wanneer een hond wat lekkers krijgt.
0: Oh ja.
1: Nou denk ik dat die hond natuurlijk heel slim is. Die denkt, als mijn baasje lacht, is hij vrolijk, heb ik meer kans op een snackje.
0: Ja, goed punt. Dat is op zich natuurlijk wel logisch. Ja, klopt. Ja,
1: dus ik denk dat dat ook een beetje de reden is. Dat ze uiteindelijk denken, ik wil eten. En mijn baasje lacht, daar word ik vrolijk van. Who let the door?

0: Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. En dan het gaat goed. Dan is het tijd, nu nog een keer, dan is het tijd voor iets nieuws.
1: Nieuw!
0: Ja, het is allemaal live, hè? Dus ik kan niet even terugspoelen. Zo werkt dat niet op de radio.
2: Nou ja, dat deed je eigenlijk. Dat kan alleen maar als het is opgenomen, zeg maar. Dan kun je het eruit knippen of terugspoelen. Maar ja, dit is live, dus dat gaat niet.
0: Nee, daarom. Dus, maar goed, we gaan dus naar een nieuwe muziek. En vandaag ga ik nieuwe muziek laten horen van niemand minder dan Emma Heesters. Dus weer helemaal terug van weg geweest.
2: Ah, leuk. Ja, als ik aan Emma Heesters denk, dan moet ik eigenlijk altijd meteen denken aan dat hele leuke kerstnummer, winternummer.
0: Als de eerste sneeuw valt.
2: Dat vind ik zo'n leuk nummer. Dan zit je, als ik dat hoor, dan denk ik, nou mag de sneeuw wel komen. Dan zit je helemaal in de wintersfeer. En dat op zo'n hete dag als vandaag. Maar ze heeft nu ook dus een heel leuk... Ja, dit is echt een zomerliedje met de Latin vibe.
0: Ja, het is wel een dansbaar liedje. Terwijl het heet Hartenbreker. Dus daarvan zou je weer kunnen denken van dat stond er eigenlijk heel zielig. Maar dat valt dus wel mee.
2: Nou, en het ritme is dus echt een beetje salsa en merengue. En dat past wel op zo'n dag als vandaag.
0: Absoluut. Emma Heesters nu op Hallo Kids Radio.

0: Christie.
1: Dat waren muisjes Jill en Julia op Hallo Kids Radio.
2: Ja, en houd ticketalarm in de gaten deze week. Hè? Want dat alarm, dat kun je zomaar horen op elk moment van de dag. Dus laat die radio aanstaan. Hoor je nou dat alarm, dan hoor je een hele harde toeter. En dan hoor je mij zeggen, ticketalarm. Oh, ja, niet nu dus.
1: Nee.
2: En als dat gebeurt, dan moet je eventjes een berichtje sturen via de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win en doe mee.
1: Ja, want deze week maak je namelijk nog kans op tickets voor Julia aan het horen. En vrijdagmiddag, dan gaan we bekendmaken wie met die tickets er vandoor gaat. Dat dus niet vandaag, nee, want het is al bijna tijd namelijk om naar het volgende programma te gaan.
2: Het peuteruurtje tussen 9 en 10. Vanmiddag natuurlijk weer de wereld van Studio 100.
1: Ja.
2: En dat is hartstikke leuk. Met alle grote sterren van Studio 100. Zoals Boomba en Samson en Marie.
1: Mm-hmm.
2: En wie hebben we nog meer? Nachtwacht. Ja.
1: Ja, onder andere Wyco. Wat dacht je van de oude klassiekers? Spring, Huis en Noobis, Big en Betsy. Ze komen allemaal voorbij.
2: Nou, tot zover dus de ochtendshow.
1: Ja, en dan zijn wij er natuurlijk gewoon morgen weer met een spiksplinter nieuwe ochtendshow vanaf 6 uur.

0: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Aha!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Jullie zijn echt geweldig. Groetjes, Sanne en Sylvia.
1: Mensen vragen me wel eens, groentemag Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
2: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente, nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, nou klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, er komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Oh, doe voorzichtig. Je weet maar nooit. Misschien staat er wel een spook voor de deur.
1: Is niemand te zien? Oh, een brief. Dat is vreemd.
2: Waarde kabouters. Ik, koning chocoladetaart dus, vereer het Sprookjesbos vandaag met een bezoek. En omdat jullie bijzonder lekkere taarten kunnen bakken, wil ik vragen om vanmiddag 4 grote chocoladetaarten klaar te zetten. Ik kom ze hoogst persoonlijk ophalen. En graag een beetje grote. Vriendelijke groeten, koning chocoladetaart.
3: Koning chocoladetaart? Nog nooit van gehoord.
2: Nee. Ja, die brief ziet er wel echt uit.
4: Van een echte koning.
2: Wat een eer.
4: Ik ga maar eens aan de slag. En jullie moeten helpen. Allee, pak het meel. Ze zijn wel mooi geworden, al zeg ik het zelf.
5: Prachtig.
2: Doe jij maar open, Kie. Jij bent de kookkabouter.
4: Oh, jullie moeten mee. Ik durf niet alleen. Ik heb nog nooit een echte koning ontmoet. Laat staan er 4 taarten voor gebakken. Oh, goedendag.
1: Koning, chocoladetaart, aangenaam. Ik ruik dat het gelukt is. Het zijn er toch wel 4, hè?
4: Jawel, verachtbare, verdachte.
2: Hij bedoelt geachte koninklijke hoogheid.
1: Daar staan ze. Ik neem ze maar snel mee.
4: Koning, mag ik u iets vragen?
1: Vragen staat vrij, zeg ik altijd maar.
4: Waarom heeft u zo'n grote nep of niet zo'n echt lijkende baard op uw koninklijke kin?
1: Nepbaard? Hoe durf je? Oh, dat is juist heel koninklijk. Oh, maar dat snapt alleen ons soort wolven. Koningen. Ik moest er maar weer eens vandoor, hè. Smakelijk, voor mij dan. Dag.
4: Die koning komt me nogal bekend voor. Ik geloof er geen biet van.
2: En ook geen chocoladetaart. Hij leek te veel op de wolf.
4: Kom snel mee. We achtervolgen hem.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de wolf een slim plan had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Klopt er iemand?
2: Noemt je dat kloppen? Wat een herrie!
1: Ik ga wel kijken.

0: Zo! 4 chocoladetaarten. 4! Oh, wat ben ik toch weer slim geweest. En wat zijn die kabouters dom! Daar gaat-ie. 1, 2, 3! Wat hoor ik?
1: Ik ben het boze bosgeest.
0: Laat me niet lachen, hè? Je zult wel een pratend konijntje zijn of zo.
1: Bekomen als je de boel bedriegt.
0: Dat doe ik gelukkig nooit.
1: Alweer een leugen.
2: Bekomen bijvoorbeeld als je zegt dat je
1: een koning bent.
2: Of als je taart eet die niet voor
1: jou is.
0: Het is hier niet pluis. Wegwezen! Wat gebeurt er allemaal?
1: Ervan, als je die lieve kabouters bedriegt, lelijk
2: je hebt ze
1: bestolen, oplichter.
2: Koning Chocoladetaart.
1: Laat me niet lachen. Nu zijt ge koning Chocoladebaard.
3: Ja, lieve kinderen, wie kaatst kan de bal verwachten? Als je zelf niet eerlijk bent, zijn anderen dat misschien ook niet tegen jou. En de kabouters? Nee, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: love you, baby.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

Oh,

0: Zie wat jij niet ziet. Woezel en Pip zijn een leuk spelletje met Tante Perenboom aan het doen. Het heet ik zie wat jij niet ziet. En Pip is aan de beurt.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is... geel.
2: Geel. Eens even kijken.
1: Ja, die bloem daar. Nee, ik zal jullie helpen. Het hangt boven Tante.
2: Oh, ik zie het al. Zonnetje natuurlijk.
1: Nee, fout. Tante, het zijn je eigen peertjes.
2: Nou, dan ben jij nu aan de beurt, Woezel.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is rood met witte stippen.
1: Huh? Ja, het is die paddenstoel daar.
2: Ah, oh, dat is knap geraden, Pip.
3: Nou, nee hoor, want het is het niet. Want het vliegt door de lucht. Ja, het is rood met witte stippen en het vliegt door de lucht. Ja.
2: Hoezo? Weet je dat zeker?
3: Ja. Ik weet het zeker.
1: Oh, ik geef het op hoor. Ik zie niets rood en wit.
2: Ik heb echt ook geen idee.
3: Het is de rood met witte vlaarvogel.
1: Oh, valspeler. Die bestaat helemaal niet.
3: Wel eens. Hij is alleen net weggevlogen.
1: Nu is het weer mijn beurt. En het is super moeilijk. Het is roze.
3: Die is zo makkelijk. Die bloempjes daar.
1: Nee.
2: Mijn blaadjes?
1: Nee.
2: Dat vlindertje daar dan.
1: Nee, tante.
3: Nee. Wat is het dan wel, Pip?
1: Het is de roze glibberworm.
3: Die bestaat ook helemaal niet.
1: Oh, jawel. Pas maar op, Woezel. Hij is heel groot en hij glibbert zo over je heen.
3: Nou, dan zie ik wat jij niet ziet. En het is wit doorzichtig. En het wappert en het heeft twee zwarte ogen. En het zit vlak achter je. Boem, het is een spook. Ah, bange Pippi. Spoken bestaan toch helemaal niet?
2: Woezel, niet zo flauw doen. Kom terug, Pip. We spelen nog één spelletje.
3: Maar, dat lijkt wel. Het is de roze glibberworm.
4: Kikkeboe.
2: Hallo, Molletje.
4: Hallo, tante. Ik hoorde jullie spelen. Mag ik ook meedoen? Molletjes zien wel niet zoveel, maar het is wel gezellig.
2: Woezel, Pip, kom eens hier. Het is Molletje. Geen spookje en ook geen roze wormglibberdinges.
3: Ja, natuurlijk was jij het Molletje. Dat wist ik wel, hoor. Ik moest alleen even plassen.
1: En spoken bestaan niet. Dat weet toch iedereen? Ik moest even iets halen.
2: Nou, het is al goed hoor, jongens. Nog één keer dan. Jij bent aan de beurt, Molletje.
4: Leuk. Ik zie wat jij niet ziet. En het is... Gijs.
5: Woezel!
1: Ja, dat ben ik.
0: Wat een leuk spelletje is dat. Dat gaan Woezel en Pip vast nog vaak spelen in de tovertuin. En jij... Speel je ook mee? Kom, doe maar mee. Ik zie wat jij niet ziet. En het is...
5: Woezel en Pip!
6: Meer dansen, minder schermtijd. Luister via Hallo.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian. Je bent een

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Sungai Suraya. Cuy.
1: De Club van Samson en Marie is deze week de superhit. Bij Hallo Kids.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zoals jullie weten, leven we hier meestal lang en gelukkig. Maar soms zijn bepaalde figuren hier gelukkiger dan anderen. En hoe dat nou komt, weet eigenlijk niemand. Zo was bijvoorbeeld op een dag de wolf op zoek naar het geluk.
1: Hé, hey, wat doe jij daar?
2: Sst, ik wacht op het geluk.
1: Kan je lang wachten? Wij hebben nooit geluk.
2: Toch wel, want straks komt Roodkapje.
1: Wat heeft die nou met geluk te maken?
2: Nou, ze gaat natuurlijk van het bospad af om bloemetjes te plukken. Huh? En dan staat ze daar met haar rug naar mij toe en dan plukt ze.
1: En dan?
2: En dan spring ik tevoorschijn en dan...
1: En dan?
2: Dan vreet ik haar op met huid en haar. Dat is pas geluk hebben.
1: Je hebt gelijk. Nou, veel geluk straks. Waarom heb ik nou nooit eens geluk?
3: Loop maar netjes op daar heb je er al.
4: In het bos, loop maar... Hé, hey, bloemetjes!
2: Zie je wel.
4: Dat zou grootmoeder leuk vinden. Maar ik pluk ze niet hoor. Dat mag niet van mijn moeder.
2: Huh?
4: Want in het bos zijn wilde dieren. In het bos. Wat een geluk dat ik zo'n verstandige moeder heb. Anders zou het nog eens slecht met mij aflopen.
1: Wat is dat? Wat? Waterlanderswolf?
5: Het is niet gelukt. Wij zijn de ongelukkigste figuren uit het hele sprookjesbos.
1: Wat is dat?
5: Het is de vaak hier met zijn wonderlamp. Als je daarover wrijft, mag je 3 wensen doen.
6: Geluk, dat kan ik je niet geven. Dat moet je vinden in het leven.
5: Wat zegt hij nou?
1: We moeten het geluk vinden.
5: Maar dat zit toch in die lamp?
1: Precies. En ik weet waar we die vinden. In zijn paleis.
2: Je bedoelt dat we die lamp uit zijn paleis moeten halen?
1: Ja.
2: Maar dat is toch stelen?
1: Dat is bijna hetzelfde.
2: Oh?
1: Als je steelt, dan vind je alleen iets dat eigenlijk niemand kwijt is.
2: Ja, ja.
1: Kom mee.
0: Nog diezelfde dag hadden de heks en de wolf het voor elkaar. Zonder dat de fakir het merkte, gingen ze er vandoor met zijn wonderlamp.
2: Alles goed en best, maar wat gaan we nou wensen?
1: Een web vol kriebelende kruispinnetjes.
2: Jakkes, laten we 7 geitjes wensen.
1: Nee.
2: Hé, hey, hier die lamp.
1: Nee, afblijven.
2: Van mij. Ik heb nog spoelen.
1: Ik heb het bedacht. Geef hier.
2: Weet je wat jij kan? Jij kan wat mij betreft met lamp en al het dak op.
1: Rebels, rotjoch! Zo makkelijk kom jij niet van mij af. Ik wens dat jij hier naast mij zat op het dak.
2: Hier worden wij niet zo gelukkig van.
1: Hoog, hè?
5: Hoeveel wensen hebben we nog?
1: 1.
7: Wij willen naar beneden!
5: Goed dat we nog 1 wens hadden.
1: Ja, dat was een geluk bij een ongeluk. Maar we hebben er niks aan gehad. Weg ermee! Weet je wat wel geluk schijnt te brengen?
5: Nee.
1: Schermen!
7: Wegwezen!
1: Wacht op mij!
0: Zo zie je maar weer. Geluk, dat moet je af en toe hebben. Of vinden. Maar het geluk proberen te stelen, zoals de heks en de wolf, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Gelukkig maar. Dat zag je ook toen de reus... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Veluwe.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is cool.
6: Kids Radio is echt super.
7: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
8: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: lekkere.
1: Lekker hapje!
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hallo, ik ben Eva. En ik wilde even zeggen dat ik Kids Radio heel leuk vind.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke school.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
7: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: schippehoi piraatjes. Het is weer tijd voor een nieuwe les op de scheve school. Maar Bertus Bandiet is weer te laat. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Zullen we hem samen roepen? Ik tel tot drie en dan roepen we heel luid Bertus Bandiet. Oké, maatjes, klaar? 1, 2, 3, Bertus Bandiet.
1: Schippehoi Piet-piraat. Hé, schippehoi bandietjes. Wat scheelt er, Piet-piraat?
0: Het is meester Piet. En jij, leerling Bertus, bent alweer te laat. En het is heel belangrijk om altijd op tijd te komen, jongen. De gouden raad van Piet-piraat. Een piraat komt nooit te laat.
1: Ja, sorry, meester Piet, maar ik was de tijd gewoon een beetje uit het oog verloren.
0: Aha! Daar heb ik een oplossing voor.
2: De wereld van Studio 100!

0: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: De Club van Samson en Marie is deze week de superhit. Bij

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Pietpiraat is een slodderkont. Zijn spullen liggen overal in het rond.
1: Maar nee, Bertus.
0: Ook al kreeg ik les van meester Piet, rechts en links, dat snap ik niet.
1: Bertus, jongen, nee. De gouden raad van Pietpiraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
0: Oké, dat moet ik goed onthouden. Let goed op.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van papa en mama. Doei!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo
0: alleen. Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: hele Duits nog van.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio.

0: De Kikkerkoning. Ooit waren er eens, in twee verschillende landen, twee voorbestemde koningskinderen. Een prins en een prinses. Geboren bij dezelfde maan en beide zo mooi als de zon aan de hemel. De prins groeide op samen met zijn trouwe bediende Gustaaf. De prins was een echte kwajongen. Op een dag waren ze samen aan het jagen in het donkere bos.
1: Schiet nou op, Gustaaf!
2: Mijn prins, u bent zo snel dat ik u niet kan bijhouden.
1: Zie daar, dat hert!
2: Ja, duh, wat is er mee?
1: Dat ga ik raken, met één schot.
0: De prins pakte zijn katapult, spande hem aan en schoot op het hert. En hij miste.
1: Nou ja, ik mis nooit!
0: Plotseling verscheen een boze heks.
3: Het donkere bos is van mij. Hoe haal je het in je hoofd op mijn dieren te schieten? Dit is een beschermd gebied. Dat zet ik je betaald. Ik zal je veranderen in een kikker.
1: Dit bos behoort aan het koninkrijk van mijn vader. Dus wat doet u hier zonder permissie? Bovendien, u verstoort mijn jacht en verjaagt de dieren met uw kijvende stem. Rotmens, daarbij u stinkt een uur gans in de wind, hè, Gustaaf? Scheert u weg! Of moet ik u soms met mijn kattenpult verjagen?
0: De heks pakte haar toverstaf en prevelde een geheimzinnige toverspraak.
3: Ah, stierig, mersen me zin in.
0: De prins werd steeds groener en groener en steeds kleiner en kleiner.
1: U beoogt nou. Nou, zeg, ik ben een prins.
3: Dat zal je leren. Spot nooit met een heks.
2: Prins, waar bent u? Laat me niet alleen.
0: De heks lachte en verdween in het niets.

0: andere koningskind, de prinses, leefde met haar vader, de koning, haar moeder, de koningin en haar 7 broertjes op in een ander land. Ze was zo mooi dat de zon altijd extra zijn best deed om haar goudblonde lokken nog meer te laten stralen. Iedereen hield van haar. De prinses was net jarig geweest en had van haar vader een gouden bal gekregen. Ze wilde niets liever dan de tuin ingaan om met haar bal te kunnen spelen.
1: Het is zo'n mooie dag. Goedemorgen, zon. Goedemorgen, vogels. Vinden jullie mijn nieuwe bal ook zo mooi? Een echte gouden bal.
0: Ze vond het het allerleukst om de bal zo hoog te gooien en dan zoveel keer als mogelijk in haar handen te klappen voordat ze hem weer opving. Maar deze gouden bal schitterde zo fel in het zonlicht dat hij de prinses verblindde als ze omhoog keek. En zo kwam het dat de prinses aan het spelen was met haar bal en niet merkte dat ze steeds dichter bij de vijver kwam. Een windvlaag uit het niets blies de gouden bal in een sierlijke boog in de hofvijver. Oh, hier had haar vader haar nog zo voor gewaarschuwd. Pas op bij de hofvijver, want deze gouden bal blijft niet drijven.
1: Mijn bal! Hij ligt in de vijver en ik kan hem niet meer zien, want ik zie alleen maar weerspiegeling van de zon en de wolken. En de vijver is ook nog zo diep. Hoe moet ik nou naar huis? Als mijn vader hoort wat er is gebeurd, zal hij zeker boos op me zijn.
0: De prinses zat bij de vijver te treuren om haar gouden bal, toen er plotseling gekwaak klonk.
2: Kan ik je helpen, prinses?
1: Wat is dat? Wie ben jij?
2: Ik ben een kikker.
1: Je bent de lelijkste kikker die ik ooit heb gezien.
2: Ik kan die gouden bal wel uit het water voor je halen.
1: Oh ja? Zou je dat voor me willen doen?
2: Maar natuurlijk wil ik dat voor je doen.
1: Als je dat voor me doet, zal ik je belonen met goud en juwelen.
2: Ja, wat heeft een kikker nou goud en juwelen? Ik wil maar 1 ding van jou.
1: Oh, nou ja, zeg het maar.
2: Ik wil je vriend zijn. En vanavond ben je komen eten.

0: En slapen in jouw bed.
1: Vrienden met jou? Eten bij mij aan tafel en slapen in mijn bed? Een kikker? Dat kun je niet menen.
0: Als jij mijn vriend wil zijn, zal ik de bal voor je gaan halen.
1: Oh, goed dan. Als jij de bal voor me haalt, dan ben je welkom bij mij.
2: De kikker sprong in het water en na enkele tellen kwam hij alweer boven. Hij had de gouden bal in zijn kikkerbek. De prinses pakte de bal en rende zo snel mogelijk terug naar het paleis. Zonder ook maar een tel na te denken over de belofte die ze hem had gedaan.
0: Wacht op mij, prinsesje. Wacht op mij.
2: De kikker wilde haar nog inhalen. Maar toen het prinsesje verdween in de verte, sprong de kikker terug in de grote hofvijver.

0: Die avond begon het diner zoals elke avond. Iedereen zat aan tafel. De koning, de koningin, het prinsesje en haar 7 prinsenbroodjes. De soep stond nog maar net op tafel of er werd 3 keer op de grote deur geklopt.
1: Wie zou dat kunnen zijn?
0: De lakei opende de grote deur en blies op zijn trompet.
2: Uw majesteit, een bijzondere gast kondigt zich als genodigde aan. Met uw permissie, sire, mag ik u presenteren de heer Kikker.
0: Niemand durfde iets te zeggen. Totdat...
3: Neemt u mij niet kwalijk, sire, maar...
1: Wie bent u? Wat wilt u in mijn paleis?
4: Wat denk je wel niet dat je aan het doen bent? Wat doe jij hier?
3: Maar prinses, ik heb uw gouden bal wel uit de vijver gehaald.
1: Heb jij jouw gouden bal in de vijver gegooid?
3: Ja, echt waar, echt waar. Ik heb het zelf gezien.
4: Papa, dat heeft de wind gedaan. Echt waar.
3: En ik heb er gouden bal uit de vijver gehaald in ruil voor haar vriendschap. Zij had me beloofd dat ik vanavond bij haar aan tafel mocht eten en in haar bed mocht slapen.
1: Is dat werkelijk waar?
4: Ja, vader. Dat is waar, maar ik dacht...
1: Lakei, haal een extra bord voor onze gast.
4: Maar vader, hij is een kikker.
1: Wat moet het volk wel niet denken als een prinses haar woord zomaar kan breken? De belofte van een prinses is van goud.
0: De lakei bracht een extra bord voor de kikker en zette deze naast de prinses neer.
3: Prinses! Prinses! Prinses!
4: Wat wil je?
3: Kunt u mij even op tafel zetten? Anders kan ik er niet bij. Ik ben tenslotte een kikker.
0: De prinses pakte met een vies gezicht de kikker op en zette hem naast zijn bord. De kikker smulde van de soep en ook van de vis. En zelfs het ijs vond de kikker verrukkelijk.
1: Heeft het allemaal gesmaakt, mijn beste meneer kikker?
3: Heerlijk, koning. Maar sire, ik ben nu wel wat moe.
1: Zou je dan niet graag wat gaan rusten en naar bed willen?
4: Ik wil niet dat hij in mijn bed slaapt.
1: Breng onze gast naar je kamer, prinses. Je hebt het hem zelf beloofd.

0: prinses pakte de kikker op. Ze zuchtte diep en liep naar haar kamer. Daar aangekomen sprong de kikker direct op haar bed. Toen het prinsesje dit zag, werd ze woedend.
1: Hoe durf je zomaar op mijn schone bed te springen, viezerik?
0: Ze liep naar haar bed, pakte de kikker op en smeet hem in de hoek van haar kamer. De kikker viel langs de muur op de grond en kermde van de pijn. De prinses schrok van wat ze had gedaan.
2: Je hebt me pijn gedaan. Je wilt helemaal niet mijn vriendje zijn.
1: Maar
2: ik weet het al goed gemaakt. Als jij mij één kus geeft, zal ik voor altijd verdwijnen uit je leven.
0: De prinses moest er niet aan denken om de kikker te kussen. Maar het idee dat ze hem nooit meer zou zien was te mooi. Ze liep naar hem toe en pakte hem vast.
1: Dit is het vreemdste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ze tuitte haar lippen en deed haar ogen vol afschuw stijf dicht. Op het moment dat haar lippen zijn kikkerbek raakten, begon het te waaien. De kaarsen flakkerden en de kikker werd steeds zwaarder en zwaarder. Hij werd zelfs zo zwaar dat de prinses hem liet vallen. Toen de rust was weergekeerd, keek de prinses omlaag en voor haar voeten lag een prins.
1: Je bent een prins?
3: Ja, dat klopt. Een boze heks die had mij betoverd toen ik in haar bos aan het jagen was. Maar jij hebt me bevrijd.
1: Ik? Maar hoe kan ik me verontschuldigen voor mijn gedrag?
3: Wil je nog steeds dat ik voorgoed wegga?
1: Nee. Ik wil dat je voor altijd bij me blijft. Als jij dat ook wil, lieve prins.
0: Door het raam hoorden ze hoefgetrappel en gehinnik. De prins keek naar buiten. En daar stond Gustaaf met de koets en 8 paarden. De prins en de prinses liepen de trappen af naar buiten. Daar stond iedereen te wachten. De koning en de koningin namen afscheid van hun dochter en alle 7 prinsenbroertjes kregen een kus van hun zus.
1: Ik zal jullie missen, maar ik zal altijd aan jullie blijven denken.
0: De prins kuste de prinses, waarna ze in de koets stapten en samen verdwenen aan de horizon. Een lang en gelukkig leven tegemoet.

0: Let's go!
1: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: jongens en meisjes. Hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast, daar.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Ik vind Kids Radio superleuk. Doei, groetjes Sophie. Kom erbij,
1: bij de Samson. De Club van Samson, van Samson en Marie, is deze week de superhit bij Hallo Kids.

0: Vrouw Holle. Heel lang geleden leefden er een vader en een moeder met hun dochtertje Rita. Ze waren heel gelukkig tot op een dag de moeder stierf en de vader intens verdrietig achterbleef.
1: Oh, hoe moet ik nou verder? Ik ga op zoek naar een andere vrouw, een stiefmoeder voor mijn kleine dochter.
0: Hij vond een weduwe die ook al een dochter had en trouwde met haar. Maar zijn eigen vrouw miste hij nog iedere dag. En zo erg dat hij stierf van verdriet.
2: Nou, fraai is dat. Zit ik mooi met zijn duchter opgescheept. Maar ach, het is ook wel weer handig. Kan ze mooi alle vervelende rotklusjes opknappen.
0: En terwijl Rita aan het werk was, keek haar stiefzusje Mina toe.
3: Heerlijk zeg, dat alles gedaan wordt. Oh, en zusje, vergeet je niet mijn jurk te strijken, want ik heb morgen een feestje.
4: Een feestje? Oh, wat leuk. Oh, ik ga nooit naar feestjes. Oh, kan ik niet met je mee?
3: Natuurlijk niet, wat denk je wel? Je moet morgen de was doen, het pad schrobben en wol spinnen. Nee, zus lief, ik vertel je wel hoe het is geweest.
0: Toen Mina de volgende dag in haar mooi gestreken jurk naar het feestje ging, werd Rita door haar stiefmoeder naar buiten gestuurd om wol te spinnen.
4: Auw! Oh nee, ik heb in mijn vinger gesneden en nu zit de spoel helemaal onder het bloed. Oh, wat nu?
0: Rita werd bang. Ze wilde de spoel schoonmaken met water uit de put, maar liet hem per ongeluk vallen. Met lood in haar schoenen ging ze terug naar huis.
4: Moeder, ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Heb je weer iets doms gedaan, stom kuiken? Nou, vertel op!
0: Het meisje biechtte het hele verhaal op en liet haar bebloede handen zien. Maar haar stiefmoeder was niet onder de indruk.
2: Het is je eigen stomme schuld. Jij hebt de spoel in de put laten vallen, dus je haalt hem er zelf ook maar weer uit.
4: Maar...
2: Niks te maden. Je zorgt er maar voor dat hij terugkomt.
0: Rita klom op de rand van de put en keek naar beneden. Na lang aarzelen sprong ze. Ze viel en viel, dieper en dieper. En met een klap belandde ze op de bodem van de put.
4: Waar ben ik nu terechtgekomen?

0: haar praten?
1: Haal ons eruit! Haal ons eruit! We zijn al lang gaar en als we nog langer in deze hitte moeten blijven, verbranden we. En dan zijn we niet meer te eten.
2: Natuurlijk, ik haal jullie eruit.
0: Ze bedankte haar hartelijk. Het meisje wandelde vrolijk verder tot ze langs een boom kwam. En zei die boom nou iets tegen haar?
3: Oh, pluk toch alsjeblieft mijn appels. Ze zijn zo zwaar. Ik krijg er pijn van in mijn oude takken. Zelfs mijn stam begint ervan te kraken.
2: Tuurlijk pluk ik je appels, beste boom. Let maar eens op.
0: Rita ging direct aan de slag. En toen alle appeltjes netjes opgestapeld in de manden naast de boom lagen, vervolgde ze haar weg tot ze bij het huisje aankwam.
2: Oh, wat een ongelooflijk lief, leuk, popperig, suikerzoet, schattig, pittoresk optrekje.
0: Ze drukte haar neus plat tegen het raam en probeerde naar binnen te kijken. Zag ze daar nou iemand staan?
4: Je hoeft niet bang te zijn, mijn lieve kind. Kom rustig binnen. En als je me wilt helpen met mijn werk, dan mag je hier nog blijven ook. Als je maar iedere dag heel goed mijn bed opschudt. Zo goed dat er veren in het rond vliegen. Want dan sneeuwt het in de wereld hierboven. Ik ben vrouw Holle en vertel me nou maar eens wie jij bent.
0: Rita vertelde wie ze was en wat er was gebeurd.
4: Lieve kind, je zult wel honger hebben en moe zijn. Ik maak iets lekkers voor je en daarna ga je slapen.
0: Ze kreeg een heerlijk maaltje en een lekker zacht bed. En toen ze de volgende morgen wakker werd, hielp ze vrouw Holle met schoonmaken en schudde ze zo hard met de kussens dat de veren door de kamer vlogen.
4: Goed zo! Je bent echt een geweldige hulp.
0: Rita had het reuze naar haar zin. Maar na een tijdje...
2: Lieve vrouw Holle, u bent zo goed voor me geweest, maar toch verlang ik naar huis. Niet naar mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje, maar ik mis het huis waar ik ooit zo gelukkig was, met mijn vader en moeder.
4: Dat begrijp ik best, mijn lieve kind. En omdat je me zo goed geholpen hebt, zal ik je zelf terugbrengen.
0: Ze nam Rita bij de hand en samen begonnen ze aan een lange wandeling tot ze bij een grote poort kwamen.
4: Achter deze zware deuren begint de bovenwereld. Ga maar gauw.
0: De poort zwaaide open. Rita keek nog één keer om. En plotseling begon het te regenen. Grote druppels goud die aan haar jurk en aan haar haren bleven kleven.
2: Vrouw Holle?
4: Dat is omdat je me zo goed hebt geholpen. Geen armoede meer voor jou, lieve kind. Van dit goud kun je kopen wat je maar wilt. Oh ja, hier. Vergeet deze niet.
0: Vrouw Holle graaide in haar zak en gaf Rita de spoel terug die ze in de put had laten vallen. Keurig schoon, geen spatje bloed meer te bekennen. Met veel gekraak en gepiep hoorde Rita daarna de poort achter zich dichtvallen. Ze keek om zich heen en zag op nog geen 20 meter afstand haar ouderlijk huis. Een haan die op de rand van de waterput zat, kraaide...
5: Kiekerikier, kiekerikier, ons vlijtige meisje is weer hier.

0: ze opstond, zag ze in de verte aan de rand van de wei een lief klein huisje staan.
1: Daar woont vast iemand die me kan vertellen waar ik ben.
0: Vol goede moed begon ze aan haar wandeling. Tot ze onderweg een oven tegenkwam. Een oven vol broden. Broden die tegen

0: De stiefmoeder dacht dat Rita in de put was verdronken. En stiekem was ze daarom blij geweest. Maar nu haar stiefdochter binnenkwam, helemaal onder het goud, kon ze haar geluk niet op. En haar goedkope werkster terug, en ook nog onder het goud.
1: Ach, mijn lievelingsdochter. Waar ben je al die tijd geweest? En wat is er gebeurd? En hoe kom jij aan al dat goud?
0: Het meisje vertelde het hele verhaal.
1: Oh, dat klinkt vrij eenvoudig. Dat gaan we dan toch nog een keer doen?
0: Dus riep ze haar luie, lelijke dochter.
1: Mina, jij gaat ook even die put in om vervolgens weer bedekt met goud terug te komen, dacht ik zo. Lijkt me leuk. Ja? Kom op, er wordt op je gewacht.
2: Nee.
1: Ja, niet zo tegenstribbelen.
2: Nee.
1: Kom op, Pip, die waterput in.
2: Mam, ik wil helemaal niet in die enge put. Ik wil het niet.
0: Mina krijste zo hard als ze kon. Ze stampte op de grond, maar niets hielp. Haar moeder zette haar vastberaden op de rand van de put en gaf haar een zetje. En ook Mina schrok van hoe diep de put was.
2: Oh, ik dacht dat er geen einde aan kwam, zeg! Nou, dat moet het zijn. Dat ongelooflijk klein, lief, popperig, suikerzoet, schattig, pittoreske optrekje. Snel, want dan kan ik nog net stinkend rijk worden voor het donker wordt.
0: Toen ze bij de oven kwam en de broden haar smeekte om hen eruit te halen, snauwde ze...
2: Ja, toch! Ik ben niet gek. En dan zeker mijn handen verbranden. Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom?
0: Ook de appelboom kreeg geen hulp toen hij daarom vroeg.
2: Het moet toch niet veel gekker worden, zeg. Straks moet ik nog orders opvolgen van een walnoot. Of buigen voor een banaan. Als iedereen maar zeurt om hulp, dan kom ik nooit bij die vrouw bolle, opgezwollen, holle, knollen of weet ik veel of zoiets.

0: Bij het huisje aangekomen ging ze zonder kloppen naar binnen.
1: Wat een afschuwelijke grote tanden. En wat een ontevreden mond. Oh, en die geniepige oogjes. Ugh.
0: De eerste dagen deed het stiefzusje braaf wat haar werd opgedragen. Maar na een tijdje...
2: Het is genoeg. Ik heb er meer dan genoeg van.
0: Dus stond ze veel te laat op en vergat ze regelmatig het bed van vrouw Holle op te schudden. Zodat er zelfs in Leg, waar de koningin altijd gaat skiën, geen sneeuwvlokje meer te bekennen was.
1: Zo loopt alles in de war. Niks geen sneeuwpret meer in de bovenwereld. Niks geen blije kindergezichtjes. Niks geen winter-Efteling.
0: Het huisje van vrouw Holle werd viezer en viezer. De luie Mina vertikte het om nog één gemanicuurde nagel uit te steken.
1: Ik ben jou helemaal spuugzat. Ik breng je terug naar de bovenwereld naar huis. Ga daar maar lekker nutteloos zitten wezen.
2: Het zou onderaan tijd worden ook,
0: kirde Mina. En haar ogen begonnen te glinsteren toen ze dacht aan al het goud dat ze over zich heen zou krijgen. En zo stond ze niet lang daarna bij de poort. Haar ogen gesloten, haar hoofd omhoog en haar armen gespreid. Klaar om het goud op te vangen. Maar... het was geen goud dat er naar beneden kwam. Nee, het was pek. Vieze, taaie, zwarte, stinkende pek.
1: Dat is de beloning voor je luiheid.
0: Met een flinke klap vielen de poortdeuren achter haar dicht. Zo kwam Mina thuis.
3: Wat krijgen we nu? Wat zit je eruit? Waar is het goud?
2: Maak me alsjeblieft schoon.
0: Maar hoe ze ook schrobden en boende, ze bleef zwart.
3: Wat ben je toch een verschrikkelijk lui, je lelijk pikvarken. Had jij maar gedaan wat je lieve stiefzus voor vrouw Hulle hebt gedaan, hè? Die hoeft zich haar hele leven lang geen zorgen meer te maken om geld. Kreng dat je bent. Kreng van Laban.
0: De haan die op de putrand zat en het hele tafereeltje had gadegeslagen, vond het prachtig. En zodra hij de kans kreeg, kraaide hij dan ook zo hard als hij kon.
4: Kikkerikier, kikkerikier, de zwarte Mina is weer hier.
5: De Weerman, Weerman, Sion.
6: Ik ben de Weerman van...

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Salavi baby.
1: Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Ik vind Kids Radio de leukste zender van heel Nederland. Groetjes de Jansen.

0: Fijn.
1: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk, ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

'S morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel druk.

0: Gids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Gids Radio is cool!

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan.